0: It's a leap of faith. That's all it is, Miles. A leap of faith.
1: Ecstatic here, the leap of faith. This is Guns N' Noise Controllers remix. Zoals voor zijn muziek, Brennan Hart, Only One, schrijft ze nach. Kus, hertje, kus, hertje, kus, hertje, kus, hertje, kus. En zo weiter, ja. Dankeschön, Zoals voor zijn. Ik liebe dich auch. Ja, sehr schön, dass du mit dabei bist hier am Samstagabend. Sehr schön, dass ihr mit dabei seid hier. Das ist doch bis nun und nur Dutch Desire, DJ Protest live aus Holland.